0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van Radio

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
11: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuwsupdate.
14: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa €9 miljoen. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Ja, alweer vrijdag. Alweer vrijdag. De vrijdag dat je weekend gaat beginnen. Bijna. Het is misschien wel de vrijdag dat je je laatste dag van je vakantie gaat benutten. Vrienden, wij zeggen welkom.

Imani and Don't Be So Shy. Tien jaar geleden een hit. Daarvoor Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Dat kun jij als luisteraar vertellen tegen je vrienden, familieleden en collega's. Je weet niet wat je mist. Als je niet luistert naar BNT. Meta, het moederbedrijf van Facebook, die zegt dat ze meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts in Australië hebben geblokkeerd. Sinds het Australische social media-verbod voor tieners geldt. En volgens Meta worden deze accounts vermoedelijk beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het Amerikaanse bedrijf verwijderde de meeste accounts al voor december vorig jaar, toen de wet inging daar in Australië. Ja, de regels staan in Australië, die verplichten de bedrijven zoals Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar een account aanmaken op een social media platform. Ja, de handhaving is momenteel aan de gang en deze cijfers zullen blijven stijgen, zegt Meta. En het bedrijf zegt de details over de handhaving te rapporteren aan de Australische overheid en updates te delen om transparant te zijn. En voor de opsporing van de accounts van minderjarigen maakt Meta onder meer gebruik van AI-gedreven oplossingen.

ik bedoel... Die gasten van 16 zeggen ze gewoon dat ze 18 zijn. Ik weet niet of je dat kunt omzeilen. Amerikaanse president Donald Trump heeft trouwens een diamanten ring gekregen. De Antwerpse diamantsector heeft deze ring aan Donald Trump gegeven. En de Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Richard Blumenthal... die onderzoeken deze bijzondere ring. Want volgens hen toont het cadeau aan... dat buitenlandse bedrijven vrijstelling van invoerheffingen kunnen kopen. Ja, de ring die bestaat uit 18 karaat goud... en bevat 321 natuurlijke diamanten en 75 edelstenen. De ring is zo'n 31.000 euro waard. En er moet schijnbaar nog wat invoerheffing over worden betaald, denken ze dan in Amerika. En het Witte Huis ontkent dat ze gunsten hebben verleend aan specifieke belangengroepen. Dus we zijn benieuwd naar de uitkomsten van dat onderzoek.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, uit 1999. Daarvoor Wiz Am Dick, Show Me Love en Lionel Richie hadden wij voor je. Met All Night Long. Het is 7:30. Update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N274 bij Schinveld bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En dan heb ik nog voor je de A59 tussen Dinteloord en Breda. Dat wordt gecontroleerd bij 64.5. En de laatste, de A27 in beide richtingen tussen Almere en Hilversum, moet je even opletten bij 112.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer.

0: zomerse muziek van de Omi Hula Hoop.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Anastasia daarvoor met One Day in Your Life. Een crisscross Amsterdam. De nieuwe Mayo Mai. Ja. Elton John die blikte gisteren terug op de samenwerking met Dua Lipa, die hem en de zangeres beide heel veel goeds heeft gebracht. Op Instagram heeft hij een aantal foto's gedeeld van hem en zijn collega. En staat hij stil bij de bereikte mijlpaal van 5 jaar sinds Cold Heart ons samenbracht. 5,3 miljard streams. En 5 jaar prachtige vriendschap later. Dan schrijft hij beide foto's van hem en de zangeres. Hartelijk dank aan jullie allemaal voor jullie blijvende liefde en steun voor dit nummer. Ja, de twee zongen het nummer onder meer in november 2022 live tijdens een concert van Elton John in het Dodger Stadium in L.A. als onderdeel van zijn Farewell Yellow Brick Road tournee. En Selena Gomez en haar moeder Mandy Tiffy die zijn gisteren aangeklaagd bij een federale rechtbank wegens effectenfraude. De investeerders van Wondermind, het bedrijf dat de zangeres samen met haar moeder oprichtte, die beschuldigen hen ervan te hebben misleid om het bedrijf te kunnen blijven financieren. En Gomez en Tiffy zouden bovendien initiatieven hebben beloofd die uiteindelijk nooit van de grond zijn gekomen. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Ja, de rechtszaak is aangespannen door de investeerders van Wondermind tegen het moederbedrijf van Selena Gomez.

En het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in de zaak van de DJ Tiësto. Het gerechtshof bepaalde namelijk eerder dat het kantoor hem $17 miljoen moet betalen vanwege verkeerd belastingadvies. En Kim Kardashian die heeft afgelopen, dus gisteren, nieuwe foto's op haar Instagram gedeeld. Samen met haar en Lewis Hamilton. En velen vermoeden dat de twee meer dan alleen vrienden aan het worden zijn. En Douwe Bob die staat in het voorprogramma van een Amerikaanse countryband, Zac Brown. Op Instagram vertelt de Nederlandse zanger over de bijzondere optredens die hij in de Verenigde Staten mag gaan geven. Nou, over een uur heb ik meer nieuws voor je uit de showbiz. En denk eraan, heb je een verzoekplaatje of iets anders te melden? Laat het ons weten. Doe dat via radiobnt.nl. Jaren 80, dit is

8 uur. Heb je meegekregen van die Belgische bouwvakkers? Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde. Die hebben tijdens werkzaamheden een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Ze zaten in een kist die in een keldermuur zat ingemetseld. En de waarde die wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro. En het goud bestaat uit genummerde goudklompen en oude gouden ponden. Verborgen in een kist in een kelder. Ja, de politie heeft het goud inmiddels naar een veilige plek gebracht en onderzoek van wie het goud is en hoe het daar is terechtgekomen. En ook moet worden gekeken of het goud mogelijk verband houdt met criminele activiteit. Is dat niet het geval, dan zou je denken, gaat het misschien naar de rechtmatige eigenaar. Of naar de vinder, hè? Iemand die dat vindt. Dus misschien hebben die bouwvakkers nog een keertje geluk.

0: kaarten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: humeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Jaren 80 voor Rax. Een ride between the eyes. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, je vrijdag. Ik zei het je al, de dag dat je weekend bijna gaat beginnen. En je vakantie bijna ten einde is. Of nog moet beginnen. We zeggen welkom.

Ellie Goulding en Burn. Ja. Het zonnetje gaat goed branden vandaag. Agda en de Munnik. Samen met Maan en Typhoon. Als ik je weer zie. Ja, ze brachten het uit in de corona-periode. En David Guetta deed het met Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone. De vrijdag 14 augustus. In de Verenigde Staten worden aanstaande donderdag voor het eerst sinds 2010... 3 personen op 1 dag geëxecuteerd. De veroordeelden zijn moordenaars uit de staten Oklahoma, Tennessee en Alabama. En ze krijgen allemaal een dodelijke injectie. Oh, die hebben ze al gekregen gisteren. Oh, gisteren. Afgebroken motoronderdelen die hebben trouwens vorige maand een raam van een Ryanair-vlucht vernield, waarbij een man gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. Dat hebben de Amerikaanse onderzoekers gisteren ook bekendgemaakt. En de stewardessen hebben ook verklaard wat ze zagen gebeuren tijdens het opmerkelijk ongeluk.

De Europese Unie wordt contant geld in de horeca nergens zo vaak geweigerd als in Nederland. Hier in Nederland accepteert slechts 78% van de cafés en restaurants cash geld. En ook bij de winkels wordt contant geld in Nederland relatief vaak geweigerd. Uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat je in Nederland regelmatig alleen digitaal kunt betalen. En in de horeca is dat percentage sinds 2024 zelfs gedaald van ongeveer 85% naar nu 78%. In andere Europese landen buiten Nederland en België ligt het percentage in de horeca hoger dan 90%. En dan de afgelopen twee weken zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Een combi-team Smoke, dat is een samenwerkingsverband van onder meer de douane en de Fiat, die ontdekte ook nog eens een keertje 3000 kilo waterpijp tabak en grondstoffen voor tabak. En als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Okay.

Ja, Wolt Akkerplaat. Hallo met Richard uit Beek. Luister al een tijdje naar Radio BNT en bevalt prima. Zouden jullie als herinnering aan de discotheek De Gloop een liedje kunnen draaien van Dr. Alban? It's my life. Ja. Dat vinden we mooi. Nou, beste Richard, doe iedereen daar de groeten in, Beek. En de Wolt Akkerplaat gaan we draaien.

0: Richard uit Beek vroeg hem aan, deze van Dr. Alban. It's my life. Even een update van Flitsmeister. Denk eraan, zijn aan het controleren op de N274 Schinveld bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. Dan de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A59 Den Bosch-Os bij 151.4. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. De A59 tussen Dindeloord en Breda daar bij 64.5. En de laatste in beide richtingen Almere-Hilversum op de A27 bij 112.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Ja, zo meteen onderweg. Speciaal voor onze grote vriend Martijn van de firma Rational. Het plaatje van Monique Smit.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: 2015, Listen B, Save Me.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor voor onze Martijn, Monique Smit. Ik wil je helemaal. Martijn Borgertman. Supporter van NAC Breda. En Kygo hadden wij voor je met Save My Love. Ik zag dat Willem-Alexander en koningin Maxima en prinses Alexia... die bezoeken 23 augustus de Formule 1 Grand Prix van Nederland... op het circuit van Zandvoort. Dat heeft de RVD gisteren bekendgemaakt. En na afloop van de race reikt de koning de prijs uit aan de winnaar. De nieuwe reality-serie over Christina Curry en haar gezin... is vanaf woensdag 3 september wekelijks te zien bij RTL 5. Dat heeft de zender gisteren bekendgemaakt. Het is bijna 25 jaar na de Addams Family. De reality-serie waarin haar ouders werden gevolgd. En dan Nathalie Imbruglia, die heeft na haar vertrek uit de Australische soap Neighbours een financieel moeilijke periode doorgemaakt. De actrice en zangeres die woonde zelfs een tijdje in een kelder van een vriend in Londen, omdat ze geen geld meer had. Dat heeft de 51-jarige Imbruglia verteld in een podcast. Ja, 1997 verscheen toen haar debuutalbum. En deze plaat werd wereldwijd een succes. Mede dankzij de single Torn. En dan Lenny Kravitz. Die heeft gisteren zijn optreden in Florijac, nabij de Franse stad Bordeaux, afgezegd vanwege gezondheidsproblemen.

En de terugkeer van de Ted Lasso heeft een kijkrecord gevestigd op de streamingdienst van Apple. Tijdens de première van het vierde seizoen werden op 4 en 5 augustus in de Verenigde Staten in totaal 296,6 miljoen minuten naar de serie gekeken. En een 33-jarige man die is opgepakt omdat hij tijdens een concert van een zanger Morgan Wallen in Baltimore over meerdere bezoekers zou hebben geplast. Dat heeft CBS News bekendgemaakt. Ja, zometeen gaan we terug naar de jaren 70. Eerst even deze uit 1989. Dit is Donna Summer.

Jackson, Stargazing. Ja, wie is er vandaag allemaal jarig? Nederlandse actrice Nicolette van Dam, die wordt vandaag 42 jaar. Catherine Bell, Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 58. Ook Amerikaanse actrice, de bekende Hale Berry, die wordt vandaag 60 jaar. Engelse zangeres Sarah Brightman, die wordt vandaag 66. Nederlandse gitarist van onder andere Drukwerk, John Meijer, die wordt vandaag 68 jaar. De basgitarist van Sly and the Family Stone, dat is Larry Graham. Hij wordt vandaag 80 jaar. Amerikaanse komiek en acteur Steve Martin, die wordt vandaag 81. Keith Howard, Amerikaanse gitarist en zanger van Chicago, tussen 95 en 2021. De beste man, die wordt vandaag 62 jaar. En vandaag is ook jarig. Ik zei het al, we gaan terug naar de jaren 70. Spaanse zangeres Luisa Fernandez. De dame die wordt vandaag 65 jaar. Ja, 1978. Dit is Lay Love on You.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en besloeg zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Laden u van Bakermat. I love life. Ja, inderdaad, dat doen we allemaal, denk ik. Hè. Vrienden, wij zeggen welkom de vrijdag. Laatste vrije vrijdag van je bouwvakvakantie in het zuiden van Nederland. En dan nog een weekje de schoolvakanties, hè. Maar laten we eerlijk wezen, wat hebben we toch een lekker weertje gehad deze zomer.

Niall Horan and On the Loose. Daarvoor René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En Simple Minds nog een keertje met Don't You Forget About Me.

Ja, de vrijdag 14 augustus. Steeds meer Nederlanders halen hun tabak en rookwaren uit het buitenland. En daardoor brachten de rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw binnen dan wanneer de rookwaren in eigen land was gekocht. Ja. Ik denk dat de overheid zelf zo heeft gecreëerd. Ja, en dit vind ik wel opvallend. Zeker honderden huisartsenpraktijken in Nederland die laten kunstmatige intelligentie meeluisteren met de consulten en dan een verslag schrijven voor het patiëntendossier. Dat scheelt natuurlijk een hoop werk, denk ik. Hè? Zeg het maar. Wat vinden we ervan? En dan in Zweden is een staking tegen Tesla ten einde gekomen. Het ging om de langste staking in de moderne Zweedse geschiedenis. Volgens de Zweedse Metaalarbeidersbond heeft de Amerikaanse autofabrikant alle stakende leden uitgekocht. De staking heeft bijna 3 jaar geduurd. En hoewel slechts een hele kleine groep Tesla-werknemers aan de staking meedeed, escaleerde het conflict door sympathiserende acties van andere vakbonden. En uiteindelijk is er dan toch een einde gekomen aan de Zweedse staking zonder akkoord met de vakbond.

0: Diana King en Shy Guy uit de 90s. Daarvoor Tiësto met The Business. En The Boys Stone Gang hadden wij voor je met Can't Take My Eyes Off of You. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de N274 bij Schinveld bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A58 Breda-Tilburg 56.5. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9. En nog steeds op de A27 in beide richtingen tussen Almere en Hilversum bij 112.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: up, picking it up, loving, I'm living, so we turning up, yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande. Ja, No Tears Left to Cry. Alcazar, Crying at the Discotheque. En somber hadden wij voor je met My Body Isn't Ready. Ja. Ja, bij een explosie in de Rotterdamse Europoort, daar is gisteren minstens één persoon om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. Het incident vond kort na het middaguur plaats aan de Moezelweg. Op het terrein van Gun for Energy in Rotterdam. En volgens Gun for was een ingehuurde onderhoudsploeg bezig met werkzaamheden aan een tank. En tijdens die werken zou zich een incident hebben voorgedaan. De regionale media die melden dat de ploegen leidingen aan het loskoppelen waren en dat op een opslagtank zichtbare sporen van de explosie te zien zijn. De exacte toedracht is nog niet vastgesteld, maar ja, de hulpdiensten zijn massaal uitgetrokken en meerdere ambulances, brandweerwagens, traumahelikopter, alles kwam ter plaatse en is dus één persoon bij om het leven gekomen. Verschrikkelijk. Ja, en dit jaar mensen al een record aantal zeer hete dagen met een temperatuur van 35 graden of hoger. Dat heeft Weer Online bekendgemaakt. Het vorige record stamt uit 2020. Toen hadden we 7 hete dagen. Zeer hete dagen. Nu zitten we op 5. Misschien gaan we het record verbreken.

0: jaren 90, Fats and Small.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, en daarmee komt weer een einde aan de BNT Ochtendshow voor deze week en voor deze vrijdag. Onze Tim

0: 10 en 1. Daarna Duncan en Roger Schepers. Ik heb een mooie top 3 voor je tot aan 10 uur. Denk eraan, het wordt heel erg heet deze vrijdag. Neem genoeg voorzorgsmaatregelen. Ga lekker genieten nog van het weekend. En dan spreken wij elkaar weer aanstaande maandag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Bijna weekend, lekker meezingen met de nieuwe van Taylor Swift. Zometeen naar Inner City. Dit is Good.

Taylor Swift op Radio BNT en I knew you. Welkom op je vrijdagochtend. Het weekend staat voor de deur. Dat is toch lekker, hè? Het aftellen richting dat weekend kan nu echt beginnen. Misschien is dat voor jou ook wel het begin van de vakantie. Dat je straks lekker je koffers kunt gaan pakken op weg naar je vakantiebestemming. Nog even doorbijten dan met BNT aan. Komt dat in ieder geval helemaal goed. Zometeen kom je helemaal in die vakantiestemming met Sabrina en Boys. En ook Meteor en Hannah mee. En wat wil je van mij? Hoor je zometeen naar de Sugar Babes. Dit is Round Round.

0: Een liedje dat hij samen zong met zijn vader Alain Clark op Radio BNT. En Father and Friend. Hey, heb jij groene vingers? Welke artiest je dan de hand kunt schudden, hoor je zo. En ook Ruben Hillen en Bryan Adams komen eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Op die plekken vond je vaak de koelte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: be with you.
1: Ruben Hillen bij BNT en 20 Seconds. Als de volgende artiest niet op het podium staat, dan vind je hem waarschijnlijk met zijn handen in de aarde. Hij is namelijk een gepassioneerd tuin- en landschapsarchitect. Hij ontwerpt en onderhoudt die gigantische tuinen van zijn eigen landgoed in Beverly Hills helemaal zelf. En hij noemt tuinieren dan ook zijn beste vorm van therapie. Lionel Richie.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tijd. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
13: Met zo de man die voor zijn nummers veel natuurgeluiden gebruikt. Je hoort hem naar de zomerse track van Groene.

Als je heel goed luistert naar de tracks van Lost Frequencies, dan hoor je vaak organische, knapperige geluidjes op de achtergrond. En die koopt hij dan niet in kant-en-klare sample packs. Nee, Felix, zoals hij in het dagelijks leven heet, die loopt regelmatig met een draagbare veldrecorder door het bos of over het strand om het geluid van knapperende takken, ritselende bladeren of ketsende kiezelstenen op te nemen. En die gebruikt hij dan vervolgens als percussie in zijn nummers. Lost Frequencies op Radio BNT en Live It All. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagochtend. Ik ben Tim en de beste hits en classics van BNT staan voor je klaar. Gabriel Ponte en Daddy DJ hoor je zo. En ook Davina Michel en Duurt Te Lang staat klaar. Na Bruce Springsteen, dit is Born in...

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Ja, misschien heb je wel iemand ontmoet op vakantie en kun je niet wachten om hem of haar weer te zien. We Could Be Together, Gabri Ponte samen met Daddy DJ op Radio BNT. Met Marlon Rudet nu, dit is New Age.
1: If love is a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Rihanna en haar Diamonds op Radio BNT. Meezingen met Patrick Hernandez binnen nu en een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Max en Andy Grammo en The Thing I Love bij BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: Ja, de liefde die kan zo mooi zijn, maar wel even oppassen als je iemand tegenkomt deze zomer en je besluit met hem of haar de liefde onder de lakens te delen. Want het aantal SOA's neemt fors toe, daarvoor wordt gewaarschuwd. Dus ja, ik zou zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wel helemaal terug naar je jeugd. Hakuna Matata natuurlijk uit The Lion King. Jimmy Cliff en Libo M op Radio BNT. Richting de lunch met Ariana Grande, Jessie J en Nicki Minaj nu. En bang bang.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Lekker naar de muzikale dierentuin met Shakira na Walking on.

0: Shakira bij BNT en Zoo. Ja, en over die dieren gesproken, het is natuurlijk weer snikheet deze dagen. Let een beetje extra op je huisdieren. Genoeg schaduwplekken, voldoende water, dat soort dingen. En laat je dieren lekker meegenieten van BNT, zou ik zeggen. De hits en classics die zorgen voor wat verkoeling. Met Duffy nu, dit is Mercy.
1: Hit the beat and take it to the

Ja, misschien voor jou wel toepasselijk. Vanavond uit mijn bol. Donny, Tino Martin en Chris Cross Amsterdam op Radio BNT. Hey, heb jij wel eens gelogen over je leeftijd? Zometeen de zangeres die van haar platenlabel jarenlang moest liegen over hoe oud ze was. Na een reisje van drie met Morgan Wallen en Cool and the Gang zometeen. En dit is Mike Berry en die...

Morgan Wallen bij BNT en Love Somebody. Toen de volgende artiest begin Zero's doorbrak, was ze in werkelijkheid 31 jaar oud. Maar dat platenlabel vond dat te oud voor een debuterende popzangeres. En daarom dwongen ze haar om in alle interviews en biografieën te liegen en te zeggen dat ze 22 was. Pas toen ze in 2007 bij een ziekenhuiscontrole de echte geboortedatum moest opgeven, toen besloot ze het bedrog publiekelijk op te biechten. Je hoort er nu bij BNT. Anastasia, paid my

0: to Black. Amy Winehouse op Radio BNT. De classic van Starship, We Built This City, hoor je binnen nu en een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT met een rijtje van 3. Share and Love and Understanding hoorde je als laatste. Daarvoor Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En er mag gevierd worden, Celebration van Madonna. Ik wens je alvast een mooi weekend. Veel plezier met Duncan zo. Radio BNT.
1: Say low.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heel veel halen. Heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Yes, je vrijdagmiddag is hier met Diana Ross. Zometeen ook Ed Sheeran met Martin Garrix na de Pussycat Dolls.

Radio BNT met Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It en Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. Zo, ga maar eens even zitten op de kruk. Doe je de klep omhoog, ja, en dan druk je op een paar witte toetsen. Zo, ja, hatsi, joppapa. Gaan we eens piano leren spelen.

alwaar het zo mooi is en alwaar Bluff jaarlijks een eigen festival heeft. Ik weet dat Tim daar naartoe is geweest. Die hoorde je net tussen 10 en 1. En ik was daar ook te vinden dit jaar. Het is echt een aanrader, mocht je een keer naar een muziekfestival gaan. En niet alleen maar voor de artiesten komen, maar ook voor de sfeer. Lekker aan het asfalt van het water van Zeeland. Ja, het is echt prachtig. Normaal heb je daar helemaal niks. En dan staan er ineens twee grote podia. En dan heet het Concert at Sea, het festival van Bluff waar ze jaarlijks staan. Jodde aan de kust op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met Beyoncé. Love on Top hoorde je zojuist. Zometeen Michael Jackson, Billie Jean en Dua Lipa meldt zich op je vrijdag met...

0: Het was een boyband avant la lettre, hè? De Jackson 5. En ook de Jackson zelf, waar Michael natuurlijk in zat met zijn broers. Billie Jean hoorde je van Michael Jackson op Radio BNT. Maar was je in de 90s ook fan van een bepaalde boyband? En welke was dat dan? Bijvoorbeeld de Backstreet Boys. Ze waren wel kritisch, hè? Ze kregen heel veel liedjes opgestuurd door schrijvers. En heel vaak zeiden ze ook, nee, dat is niks voor ons. Laat maar lekker zitten. Wat resulteerde in dat andere boybands dachten, nou, alles wat de Backstreet Boys niet willen, pakken wij wel. Uiteindelijk werd dat een hit voor een andere boyband. Welke dat is, hoor je zo naar Eva Max. En ook Mojo is onderweg, zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Drongen van de Bausa, Magnetic, hoor je op Radio BNT. Ja, goedemiddag. Je vrijdag 14 augustus, een nieuw weekend in het vooruitzicht. Of misschien een lekkere andere vrije dag, zo midden in je zomervakantie. En geniet ervan met BNT op je speakers. En een liedje dat oorspronkelijk geschreven was voor de concurrent. Het was voor de Backstreet Boys, maar die sloegen hem af omdat ze te druk waren. Waarna dan weer NSYNC dacht in 97, weet je wat? Laten we dit nummer lekker inpikken. En onze allergrootste wereld hier ermee maken. Nou, dat moeten ze niet gedacht hebben, maar ik denk wel dat de Backstreet Boys een beetje spijt had. Want welke gigantische knaller van Justin Timberlake en NSYNC hoor je nu? Nou, Tearing Up My Heart op BNT. It's

0: met zijn zin. Dit is Radio BNT. Goedemiddag.
1: De vertaalvraag.
0: Een nieuwe vertaalvraag voor je in het verschiet. Ik zoek titel en artiest de laatste keer deze week bij deze vertaling. Ik zal je niet teleurstellen. Ik laat je niet in de steek. Ik zal je niet teleurstellen. Mijn liefde, mijn liefde. Dat is het hele refrein van het liedje wat je zo meteen gaat horen. Enig idee welke artiest en welke titel hierbij hoort? Je mag het doorsturen radiobnt.nl. Hoor je het zo na ATC?

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
4: Dit was de opgave, ik zal je niet teleurstellen. Ik laat je niet in de steek. Ik zal je niet teleurstellen, mijn liefde. Ik zocht hierbij titel en artiest van de plaat die ik nu ga draaien.
1: Duncan Fleur.
4: Dankjewel aan Alex, want die wist dat goed te raden. Het ging inderdaad om PhD, I Won't Let You Down.

Dit is BNT en je hoorde Taylor Swift, Elizabeth Taylor, PhD daarvoor en I Won't Let You Down. Nee, zeker niet op je vrijdag. Ik ben er gewoon voor je de hele middag nog met Boy George zometeen. En hier is Brabant. Dit is Guus Meeuwis.

Dit is BNT, het station voor heel Limburg en Brabant met The Weeknd. Boy George hoorde je en Guus Meeuwis met de Brabant op het station voor Brabant in Limburg. Dit is BNT op je vrijdagmiddag richting zometeen Train. Hetgeen je misschien ook wel nodig hebt momenteel. Hè. De zomervakantie staat bol van de werkzaamheden op de weg. En ook op de A12 beginnen werkzaamheden vandaag tussen knooppunt Lunetten bij Utrecht en Veenendaal. Die duren tot 7 september en dat betekent dat er wekenlange verkeershinder is. Het wegdek bereikt aan het einde van zijn levensduur. En dat betekent dat onderhoud nodig is, al dus Rijkswaterstaat. Dus mocht je verder naar het noorden gaan vandaag of andere vakantieverkeer hebben op deze

0: In Engeland was het Alice DJ. In Nederland was het gewoon DJ Jurgen. Je hoorde Better Off Alone op Radio BNT. Goedemiddag, die fijne vrijdag. We gaan op naar het weekend. Met zometeen een track over de pure frustratie over de mannen in haar leven. Het gaat over Kishi Buchanan. En wist je dat dat gewoon een zonnige knaller is, maar dat ze echt loopt te klagen dat mannen zo ontzettend afwachtend zijn in de liefde en nooit de eerste stap durven zetten. Nou, een oproep aan al die mannen zometeen verpakt in een liedje van de Sugar Babes. Je hoort het zo naar Taylor Dane en ook Purple Disco Machine is onderweg.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

was één blok frustratie in de Zero's toen de meiden in de studio zaten. Ze konden niks met mannen. Al die mannen die maar nooit een eerste stap durven zetten in de liefde. Toen riep de producer in de studio, nou, dan moet jij maar op zijn knoppen drukken, toch? En zo geschiedde.

0: Target Hits en De Bomb. Dit is Radio BNT. Hallo.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar heb jij zin in? Wat wil je zometeen horen op Radio BNT? Je hebt het zometeen weer voor het zeggen, want de Takeover komt eraan. En die Takeover ga jij verzorgen. Samen met alle luistervrienden heb jij het zometeen voor het zeggen. Dus wat wil je horen zometeen op Radio BNT? Laat het weten via radiobnt.nl. Ga ik hetgeen je instuurt zometeen voor je draaien naar Robin Schulz en

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio.

0: is nou het R&B-sampletje. Deze van Hugo met Zolto, de Jamaican Bam Bam op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar het vrijdagmiddag is en we vieren dat het weekend bijna gaat beginnen. En op vrijdag is er dan een extra weekendversie van de Takeover. Tenminste, jij hebt het voor het zeggen. Wat wil je daarin horen op deze vrijdagmiddag? Wat kan ik voor je opzetten? En je mag het laten weten via radiobnt.nl.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Mijn pa is hier in de garage in Schijndel al 2 uur aan het zoeken naar een rammel in mijn uitlaat. Nou Stef, heb jij het voor goed voor elkaar om simpelweg naar de radio te luisteren? Met Listen to the Music. Die vraag je aan voor je vader. Doobie Brothers, nu op BNT.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

Marco Borsato en Binnen op Radio BNT werd aangevraagd door Niek. Sanne vroeg om Justin Bieber. Die heb ik net gedraaid. Let Me Love You and Listen to the Music was voor Stef. En dan vooral voor zijn vader die in zijn auto aan het zoeken is naar een rammel in de uitlaat. Nou, tenminste buiten de auto, hè? Want in de auto kom je natuurlijk geen uitlaat tegen. Voor Stef gedraaid, de Doobie Brothers, Listen to the Music. Je vrijdagmiddag wordt leuker als je iets aanvraagt voor Radio BNT, de takeover in vol ornaat nu op je radio. Dus wat wil je horen? Wat kan ik voor je opzetten? De vraag die werd beantwoord door Willem, die vroeg om W, Please Don't Go uit de 90s. Leuk. Ga ik zo meteen draaien naar het verzoek van Fleur voor Matt Simons.

0: Gees, Stayin' Alive werd aangevraagd door Luc in de Radio BNT Takeover. Die zit erop voor vandaag. Voor deze week zelfs. Maandag rond 2:50 weer een nieuwe ronde. James Blunt, Wise Man heb ik zo meteen voor je. No Class Frequencies is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: zijn grootste nachtmerrie op aarde. Tenminste, dat zegt hij. Het gaat over vliegen. En dan moet hij nogal vaak, deze David Guetta, vliegt de hele wereld over. Om natuurlijk overal op te treden. Met onder andere Tones and I en Teddy Swims. Je hoorde hem met de Gun Gun Gun samen. Hij vliegt het liefst in zijn eigen gehuurde kisten, omdat hij daar direct contact kan hebben met de piloot om te vragen wat er gebeurt als er ook maar één of kraakje of geluidje klinkt. Gek, hè, deze David Guetta. Sowieso zo'n bingo in het vliegtuig, toch? Ga je klappen of niet als het vliegtuig veilig landt? En het weerbericht van de piloot, dat is altijd belangrijk. Ik heb het opgenomen, het laatste weerbericht van een piloot in het vliegtuig. Dat klonk toen zo.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

so hot, baby.

Good to Me op Radio BNT. En voor Ina's, dan is dat Benga Boys voor die ook en We're Going to Ibiza. Heb je dat nog in het verschiet, die fijne vakantie, of heb je hem al achter de rug? Hoe dan ook, het weekend is onderweg. Dat is een ding wat zeker is. Ik wens je een fijn weekend. En zometeen helemaal fijn onderweg naar huis met de beste hits en classics. Ze staan op een rijtje voor je. Na vieren in de middagshow. Bij Roger. Fijn weekend.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe!
4: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een 1/2 uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een 1/2 uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: A good heart these days, it's hard to find. Virgil Sharkey scoorde nog een hit mee, medio jaren 80. En de rest is geschiedenis. Judith Thief was de opvolger en was ooit natuurlijk de zanger van The Undertones. En die scoorde in de jaren 70 wel wat leuke alternatieve hitjes. Was ook wel erg aardig. Maar dit werd een dikke vette nummer 1 hit. Vrienden, het is oh zo'n hete vrijdag. Bijna 7 over 4, 14 augustus 2026. Welkom bij de laatste middagshow van deze werkweek. De Vrijmibo-middagshow. Ik zal alleen niet al te veel borreltjes doen nu. Want volgens mij gaat dat helemaal verkeerd vallen. Alle records zijn gebroken. 38 graden max in het zuiden van het land. En de radio op BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En hier in mijn aircootje moet ik zeggen, zit ik op rozen, kan ik je melden. Want het is buiten gewoon niet te hard en niet te doen. Zijn we dan aan het zeuren? Zijn we aan het klagen? Nee, op zich valt dat allemaal reuze mee. Maar dit zijn wel temperaturen. Vanaf morgen gaat het een klein beetje naar beneden. En vanaf zondag, maandag, dinsdag, woensdag, de komende dagen in ieder geval, wordt er ook zelfs wat regen voorspeld. De Rijn staat heel laag. En stortbuien, daar hebben we natuurlijk niks aan. Want dan kan het groen het water niet opnemen. Dus het moet wel als het kan een klein beetje met mate zijn. Nou, de middagshow, vrienden. Oh, zo lekker zin in het weekend. En het is de laatste dag van de bouwvak. Daarom ook druk op de weg. 1000, niet, maar wel een nulletje eraf. 100 kilometer in het zuiden van het land, vertelde Edwin vanuit Den Haag, de ANWB. En heel veel mensen komen natuurlijk terug van vakantie, want de bouwvak is na vandaag voorbij. Weekendje nog en maandag. Keep on the good work. Wat gaan wij doen? Nou ja, ik heb je hulp nodig, want het is vrijdag, dus we gaan twee keer een grote hit draaien. De 70s, 80s of 90s. Als je een goed idee hebt en een lekkere 12 inch wil horen, dan kom wat mij betreft gewoon lekker door via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: The Edge of Desire.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Na Jonas Blue en Malie hoorde je Craig David en Fill Me In op Radio BNT. En ooit was dat de allereerste solo-hit van hem. Hij werd eigenlijk bekend samen met The Artful Dodger, Rewind, The Crowdstable Selector. Dat liedje, dat ken je vast nog wel. Het is vrijdag, vrienden, onderweg naar een lekker vrij weekend. Of misschien het begin van je vakantie na vandaag. Dat kan ook, dan wens ik je een hele fijne vakantie. Of heb je je eerste werkweek na de vakantie alweer op zitten. Dan hoop ik dat het allemaal ook een beetje voor je te doen was. En dan kun je nu weer even 2 dagen ademhalen. Je kunt ons ook volgen via de socials, Facebook, Instagram. En berichtjes sturen via RadioBNT.nl. Daar zie je dan bijvoorbeeld de mogelijkheid stuur een appje staan. En dan heb je bijvoorbeeld je favoriete 12 inch die je wil horen uit de jaren 70, 80 of 90. Kom maar door. Ik heb eens even de analen erop nageslagen van 14 augustus. Het is op zich niet zo'n spannende dag. Dat valt allemaal wel reuze mee. Zijn in de oudheid wel een hoop zaken gebeurd. Maar op muzikaal gebied is er wel iets aan de hand vandaag. En ik wil eigenlijk een experimentje een keer proberen. Eens even kijken. En daar heb ik jullie als luisteraars voor nodig. Want vandaag op 14 augustus 1991 kwam de Black Album van Metallica uit. En dan draaien wij natuurlijk in principe geen Metallica op Radio BNT. Maar er staan natuurlijk wel liedjes op. Nothing Else Matters, The Unforgiven, Enter Sandman en zo. Ik denk, ik ga eens even bij onze luistervrienden en vriendinnen peilen met deze 38 graden. Welke track van Metallica je uit de Black Album graag op de radio zou willen horen per uitzondering. Dus nou ja, wees maar eens creatief. Als je denkt van, nou, ik ken dat album wel, ik ken die muziek ook wel. En ik zou het best leuk vinden om een keer één track te horen bij Radio BNT. Geef hem door. RadioBNT.nl, welke track van de Black Album van Metallica wil je horen? Hij kwam vandaag uit op 14 augustus 1991, 35 jaar geleden. En ja, the rest is history. Sindsdien hebben we Metallica natuurlijk al lang daarvoor ook al in onze arm gesloten. In onze hart gesloten. Ik heb ze mogen live zien op Pinkpop. Dat was geweldig. Dat was in 2014 trouwens. Toen was er ook dat heftige noodweer. Stond daarin en ineens gingen zij spelen. James Hetfield die opende. En die had zoiets van, ja, een beetje regen. Daar draaien we onze hand niet voor om. En happatee, ze begonnen te spelen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dus ik daag je uit. Laten we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Het is de vrijdag. De vrijdag 14 augustus. En deze dag is een bijzondere dag. Want het is een vrijdag, dus we gaan een lekker weekend in. Dat is leuk. Temperaturen, zei ik al, die gaan een klein beetje dalen. En vannacht halveert de temperatuur, want de records zijn gebroken. Het is 38 graden in het zuiden van het land. Vannacht daalt het naar 19, dus dat is op zich te doen. Maar het is ook warm. Eerder deze week was het 7, 8 graden. Dat was op zich ook wel lekker. En misschien is het lekker om met dit soort temperaturen naar de kroeg te gaan. Ik zou dan niet al te veel zuipen, met alle respect, want dan gaat het doorgaans mis. Maar we kunnen natuurlijk wel even op de radio een kroegeliedje draaien. Waarom ook niet?
1: Crochet Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziek je
2: raakt, Radio BNT. Het ging te snel, je m'appelle, ach je kent.

Alsof je gewoon in een club staat. Hoor je deze plaat even op de radio. Sterke tekst overigens ook. Deze Mary Go Wild van Grooveyard op Radio BNT. En daarvoor Donnie en Frans Duits. En spreekt ze een beetje Frans Duits. Ja, ja, leuk. Lekker om even een liedje te draaien uit de kroeg. Het is 4:30, de BNT middagshow. Als je de radio eraan zet en je denkt, goh, wat is dit een leuk radiostation. Ja, dat is inderdaad Radio BNT. Wees een beetje ambassadeur van ons. Maak reclame. Misschien ga je vanavond lekker stappen. Ga je op het terrasje zitten met vrienden of whatever. Heb het even over BNT. Zeg even wie we zijn, wat we doen. De hele Umbrug en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. En geef dan ook eventjes door dat we te volgen zijn via Facebook, via Instagram, via de socials. En dat je berichten kunt sturen naar radiobnt.nl. Er komen wel al wat berichtjes binnen als het gaat om Metallica. Vandaag op 14 augustus 1991 kwam de Black Album van Metallica uit. Een titelloze album is dat eigenlijk. En dat leverde heel veel hits op. En zeker in de hitparade leverde dat ook wat Metallica muziek op. En normaliter draaien wij dit niet hier bij BNT, maar ik wil je eigenlijk uitdagen van, goh, weet je, probeer eens even creatief te zijn. En misschien heb je een liedje waarvan je denkt, nou, dat kan wel op de radio. Dat kunnen we wel een keer draaien. Laat dat even weten. RadioBNT.nl. En daar zie je de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat dan ook even. Vinden we leuk. Heb je plannen voor het weekend, mag je die ook even doorgeven. Je zou bijvoorbeeld gewoon... Ik heb bijvoorbeeld een bierproeverij morgenmiddag. Vanavond hebben wij een housewarming party. Want iemand is verhuisd en heeft ons uitgenodigd. En dat is leuk. En een etentje van het weekend. Voor de rest hebben we eigenlijk niet echt veel te doen.

0: Cream van Kim Wilde op de radio. Lekker is dat toch om deze weer terug te horen. Ze gaat toeren. Ze komt volgend jaar voor concerten naar Nederland. Dus dat is leuk. Dan kunnen we er in de theaters, in de clubs weer tegenkomen. Ik weet dat ze in Heerlen ergens op gaat treden. In april volgens mij volgend jaar. Kim Wilde. Dus dat is alleen maar leuk om mee te maken. Hallo Martijn. Jij stuurde een bericht naar radiobnt.nl. En je geeft aan dat je een enorme Italo dance liefhebber bent. Nou ja, goed. Dan hebben we een leuke voor je klaarstaan zo dadelijk. Nadat we naar de ANWB gaan in Den Haag, waar Edwin Gerritsen hierbij gaat praten over de actuele verkeersinformatie. 100 kilometer in het zuiden van het land heeft te maken met de bouwvak, denk ik. En daar gaan we ze dadelijk alles over horen. Naar de laatste update uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Moses, Martijn, daar komt-ie. Dit is We Just.

0: Zo, dan heb je hem tenminste even helemaal gehoord. De 12 inch. En die hoorden hem inderdaad.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Moses en We Just. En dat is een eendagsvlieg. Italo Dance uit 1985. Martijn, dankjewel voor het doorsturen naar radiobnt.nl. Als je de 12 inch in de tijd gekocht hebt, op kant A, daar stond de gezongen versie van We Just. Want eigenlijk zingen ze alleen maar We Just. Maar er hoort ook coupletten horen er ook bij. En dan heet het ineens Oh Revolution We Just. En dat is de A-kant van Moses uit Italië. Dus gedraaid van 12 inch, lekker, uit 85. Als je nog een idee hebt voor zo'n leuke 12 inch, zo groot hit, dat de 70s, 80s of 90s in een mooie lange uitvoering, kom maar door via radiobnt.nl. Het is vrijdag, dan is hij straks om 17:30 op de radio. 14/28/26. En het is een lijst met mooie lange liedjes terug te vinden, overigens op Spotify, de Maximaal Genieten playlist. En ik verwijs je daar naartoe via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar staan liedjes op die van zichzelf lang zijn, maar er staan ook een aantal goede 12 inches op. En ik moet deze eens even gaan zoeken. Als je op Spotify staat, dan ga ik hem toevoegen. Dus ja, dan kun je hem ook via Spotify terugluisteren. Maar ik moet even checken. Heb ik dat niet gedaan trouwens. Moses, We Just. Kijken wat we over een uur gaan horen. Nou, over een uur gaan we in ieder geval. Tenminste, als het aan mij ligt. Maar ik ben niet de baas. Dat zijn jullie.
1: Radio BNT.
0: Iets horen van het album The Black Album van Metallica. Wat we normaal niet draaien op BNT. Het is vandaag de dag dat die plaat is uitgekomen. 35 jaar geleden. 14 augustus 1991. En ik heb je gevraagd. Goh, vraag eens een liedje van die plaat die je graag zou, dat je graag zou willen horen op de radio. Dus kijken of daar iets op komt. Zodat ik ook blijkt dat dat niet zo is. Zodat mensen denken, nou, nee, doe dat nou helemaal niet. Dan gaan we dat uiteraard niet doen. Maar een soort van experimentje wat ik even wil onthullen. Dus kijken of we iets van James Hetfield en de zijne op de radio gedraaid krijgen. Dus als je iets uit The Black Album wil horen. Laat me dat even weten. Radiobnt.nl, dat is het adres. Stuur een appje, zie je daar als mogelijkheid. Nou, doe dat dan.

Ja, ik heb het wel volgehouden, hè. Gewoon dit liedje de hele week draaien. Elke dag een keer op de radio. Wat een lekkere track is het er ook. Ella Langley, Shit in Texas op Radio PNT, waar 12 minuten voor 5 is geworden overigens. Daarvoor, en dat heeft dan weer te maken met de zonsverduistering van afgelopen woensdag volgens mij. Where Were You When The Lights Went Out in New York City van de Tramps. En die zijn ook al niet meer in leven. Enkele leden van de Tramps wel nog, maar het grote gros is er helaas niet meer. Lekkere dance classic uit de jaren 70. Misschien ga je komend weekend ergens naartoe, een bruiloft, of moet je ergens zijn waar je dit soort muziek hoort op de radio. Altijd lekker. Weet dan ook dat je je favoriete hits en classics via je favoriete radiostation Radio BNT hoort. En heel in Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Even de post doornemen. Pim stuurt een appje en die zegt: hey, ik ga het hele weekend wandelen. Daar heb ik zin in met mijn vriendin. Nou, dat is in ieder geval erg leuk. Even kijken. Leo stuurt: ik heb ook een bierproeverij komend weekend. Ook zin in, maar dat is wel pas in de avond. Jij had het 's middags, Roger. Ja, dat klopt. Ik heb dat voor mijn verjaardag gekregen van vrienden en we gaan een bierproeverij doen. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat is ergens in Valkenburg. Dus, oh my god. Ik weet niet of ik zelf moet rijden. Ik moet even een boppie regelen vanmorgen. Maar dat komt volgens mij helemaal goed. Eens even kijken. Dit is ook wel een leuke. Lisa stuurt: ik ga lekker het hele weekend in de tuin liggen. Gewoon helemaal niks. Relaxen. Mijn vakantie gaat beginnen. Nou, fijne vakantie, Lisa. Maak er wat van. Als je je weekendplannen wil doorgeven of iets anders kwijt wil, dan kan dat. Stuur een berichtje naar radiobnt.nl. Draai ik Shaggy voor je op die radio.

Jerry natuurlijk heeft daar een reggae-versie van gemaakt in de jaren 90, die Shaggy. Nu zit mijn eigen studio, dus dat is wel fijn. Maar ik weet dat wij in principe in de studio niet mogen roken. En toch wilde ik even Shaggy draaien op de radio. Ja, 7 minuten voor 5. Het radiomiddagfeuilleton bestaat uit 2 episoden. Dat is de BNT Middagshow. Elke maandag tot en met vrijdag, tussen 4 en 6. Hier op de radio. En episode 2 doen we straks na 5 uur. En ja, het is wel leuk. Er komen toch wel wat Metallica-verzoekjes binnen. Dus we gaan waarschijnlijk de eerste keer Metallica op Radio BNT draaien straks na 5 uur. Dus blijf lekker hier. Ach ja, je moet maar zo denken. As it was, worden het 10 leuke minuten. Hè? Zeggen we dan maar. Harry's

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glas. Glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Hunand nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat maakt dat toch vrolijke muziek? Zes over vijf, deel 2 van de middagshow, vrienden. Het is de Vrijmibo middagshow van 14 augustus 2026. Get on your feet, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Op de radio lekkere zomerse hits via zomerse temperaturen. En een zomers radiostation, Radio BNT. 38 graden in het zuiden van Nederland, vrienden. Is niet normaal. Het is echt dat je zegt, pintjes zweten. Volgens mij, ik weet niet hoeveel poriën een mens in zijn lichaam heeft. Maar het loopt helemaal leeg. Ja goed, weet je, ik zit hier lekker in mijn aircootje radio te maken. En zelfs hier is het nog warm, dus moet je voorstellen. Is daar eigenlijk niet te geloven ook. Op zoek zijn we naar een maximaal genieten, lekker lange luisterplaat. Wat wil je horen? Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat maar doorkomen. We gaan hem draaien van 12 inch zo dadelijk om 5:30. Geef maar door via radiobnt.nl. En we hebben nog een andere vraag openstaan. De Black Album van Metallica kwam vandaag uit op 14 augustus 1991. 35 jaar geleden. Wij draaien in principe eigenlijk geen Metallica bij BNT, maar ik heb zoiets van, ik wil toch eigenlijk een experiment eens even ontplooien. En het blijkt dat daarop gereageerd wordt via de app radiobnt.nl. Welke track van de Black Album van Metallica zou je graag willen horen? Stuur hem naar radiobnt.nl. Dan gaan we er straks eentje draaien. En ja, ze zijn er al binnen, dus we gaan een Metallica draaien straks. Gaan we niet de meest harde kiezen, denk ik. Nou goed, dat ligt aan jullie. Kom maar door. Radiobnt.nl. Stuur maar wat je wil horen uit de Black Album van Metallica. Het is de laatste dag van de bouwvakvakantie. Daarom druk op de weg ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. Je hoort daar straks meer over van Edwin Gerrits. Heeft je zojuist bijgepraat. Dus eigenlijk is het gewoon hand ophouden, plas ophouden en thee drinken. Radio BNT.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Nou, iced tea dan, vooruit.
1: Radio BNT. Dit is Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT.

gevraagd, wat ga je doen dit weekend? Laat dat even weten. Als je het achter wil laten, kan dat natuurlijk. Niels die stuurt... Ik ben eindelijk blij dat het vakantie is. Ik heb er zo zin in, ik ben er zo aan toe, ik ben kapot. Ja, goed, dat kan ik me voorstellen. Hij schrijft er verder niet bij wat hij doet. Fijne vakantie, Niels, dat in ieder geval wel. En Marieke die stuurt ook een appje en die zegt... ja, mijn vakantie is helaas voorbij. Mijn allerlaatste vakantiedag geniet ik lekker achter in de tuin... met 38 graden en heel veel water. Dat doe je in ieder geval goed. En ik wens je weer een hele fijne werkweek,

week vakantie begonnen. Groetjes Paul uit de Ardennen. Kijk, dat zijn de berichten ook waar we het voor doen. Dankjewel. Stuur maar door als je iets kwijt wil. Achter wil laten via radiobnt.nl. Dat kan uiteraard allemaal. En de bierproeverijen zijn de komend weekend blijkbaar zeer in trek. Want ook Michael die stuurt een appje. Of Michael, hoe je wil. En die schrijft, hey, ik heb morgen ook een bierproeverij. Toch niet toevallig in Valkenburg. Jawel Michael, dat zei ik in het vorige uur al. Dus misschien komen we elkaar wel tegen. Ik ben te herkennen aan... Jezus. Dat is ook wat. Ik heb nog even geen idee wat ik aan doe morgen. Hoe kan ik jou herkennen? Stuur maar even een berichtje. Radiobnt.nl. Whitney Houston, How Will I Know, draaiden we. En daarvoor Bruno Mars, On My Soul. How Will I Know, On My Soul. Ik vind het allemaal helemaal prima, vrienden. Het is 38 graden, schiet bij mijn lek. Ik weet het niet meer. Het komt allemaal goed, volgens mij. Tenminste, daar ben ik niet bang voor. Het komt echt goed. Straks na 6 uur kun je gaan genieten van het weekend van BNT. Lekker gewoon non-stop muziek zonder gelul tot maandagmorgen. En dan werkt Erik Kreutzer je om 7 uur tijdens de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT. Ochtendshow. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Waarna je werkdag gaat beginnen tussen 10 en 4. Met Tim van der Weerden tussen 10 en 1. En Duncan Frus tussen 1 en 4. En om 4 uur is er dan weer die oh zo lekkere middagshow. Nog een weekje. Nog een weekje. En dan heb ik vakantie. En dan zit Erik Kerkhoff hier. Dus het komt allemaal helemaal goed. Je hoeft ons helemaal niet te missen. Radio BNT hoef je sowieso nooit te missen. Je mag ons sterker nog helemaal niet missen. Dus zorg er in ieder geval voor dat je ons niet mist.

0: dat is toch wel leuk dat iemand nou weer eventjes een dikke vette hit mee scoort. Ik vind het wel leuk hoor. Jawel, ik gun het hem wel heel erg. Hij heeft het ook wel verdiend. Hij maakt al sinds jaar en dag platen. En ja, ik vind het gewoon leuk dat hij nou eindelijk eens een keer een dikke vette hit scoort. Dat is hem echt gegund. Het regent zonnestralen, Agda in de Munnik. Ja, met 38 graden wel, ja. Komt namelijk overal uit, vrienden. Je gelooft het echt niet, maar het is echt waar. En Bob Sinclair draaien we met Oh La La La. Samen met Handog, Master G en Wonder Mike op één plaat. En dat zijn die twee van de Sugar Hill Gang, weet je wel. En die hebben met hem samen deze plaat gemaakt. Dus dat is echt leuk. Het is vrijdagmiddag, smakelijk als je de barbecue hebt aangeslingerd. Maar ik kan me ook indenken dat je dat zelfs te warm vindt. Een salade voldoet ook, hè, vrienden. Een salade kan ook. Helemaal niks mis mee, hè, met een salade. Het is vandaag 14 augustus, maar dan in 1991. Exact de man vandaag, 35 jaar geleden, kwam de Black Album uit. Het titeloze album van Metallica. Nou draaien we dat eigenlijk nooit op Radio BNT. Maar ik had zoiets, ik wil toch een experiment proberen te ontketenen hier. Vraag je favoriete track van Metallica aan uit het Black Album. Dus uit dat titeloze album uit 91. Unforgiven staat erop. Wherever I May Roam staat daarop. Enter Sandman, Nothing Else Matters. Daar staat van alles op. En om dat een beetje te vieren dat die plaat 35 jaar oud is vandaag, is misschien leuk om even een track van Metallica te draaien dadelijk. Maar komt er niks. Maar er zijn al verzoekjes voor Metallica binnen. Dus we gaan wel iets van Metallica in ieder geval draaien. Voorlopig gaan we ons even concentreren op de maximaal genieten. Lekker lang luisteren van 5:30. En welke gaat dat worden? Als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren. Hoor je hem zo meteen na Louis Capaldi. Radio
1: BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Dit is Survive.

0: Dit klonk...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, Louis Capaldi, Survive op Radio BNT. 2 minuten over 5:30, smakelijk eten. Dit is de BNT middagshow, vrienden. En maximaal genieten is lekker lang luisteren. Dat is wel leuk. Even kijken. Marie Solange stuurt een berichtje naar radiobnt.nl. Ik ben een enorme fan van Franstalige muziek en ik wil een hele leuke aanvragen. Ja, dat is inderdaad een leuke. Het is wel een hit geweest in de jaren 80. Je hoort hem zo dadelijk van 12 Inch. Marie Solange komt er zo dadelijk aan. Nadat we gaan kijken wat de actuele verkeersinformatie is. Hoe gebeurt het op de Limburgse wegen? Ruim kilo en de Brabantse wegen uiteraard ook. Ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. Al dus Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoor je allemaal zo dadelijk, nou, je gelooft het of niet, de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Hunand nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Début de soirée en Nuit de folie.

0: Ja, leuk. Marie Solange, dankjewel voor je berichtje via radio.bnt.nl. Début de soirée, Nuit de Folie. Eind jaren 80 was het een top 40 hit. En deze lange uitvoering van 12 inch ook Début de soirée klinkt.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Dus bij deze dat eventjes gedaan. Maxima Genieten staat overigens ook nog niet in de Maxima Genieten playlist op Spotify. Die lijst daar kan ik je naar verwijzen via radio.bnt.nl/. Maximaal genieten. Vrienden, dit is de middagshow. De Vrijmibo middagshow. Ongebruikelijk dat we twee keer een lange plaat achter elkaar gaan draaien. Want we gaan het toch echt doen. Er is namelijk iets aan de hond. Vandaag, exact 35 jaar geleden, op 14 augustus 1991... kwam The Black Album uit. Titeloze album van Metallica onder leiding van James Hetfield natuurlijk. Om dat te vieren heb ik je gevraagd: vraag je favoriete track van die plaat aan. En stuur hem naar radio.bnt.nl. Gewoon bij wijze van experiment. Want we draaien in principe geen Metallica hier bij BNT. Maar ik denk, ja, toch eens even kijken wat onze luisteraars willen. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. En ja, er werden dingen aangevraagd. Enter Sandman werd aangevraagd. The Unforgiven kwam één keertje binnen. En er kwam een hele mooie binnen van Paul eigenlijk. En die zegt, hey Roger, Nothing Else Matters is natuurlijk een fantastisch mooie plaat. Ooit mogen uitvoeren samen met een harmonie onder begeleiding van een elektrische gitaar en zangeres. Dat hebben we in Bemelen gedaan. Ja, Paul, dan kan ik niet anders dan Nothing Else Matters te gaan draaien. Alleen moet ik dan wel even een uitzondering maken. Want de Black Album, daar staat hij natuurlijk op in de gewone studioversie. En ik weet, tenminste, ik kan me voorstellen, als je dit liedje ooit live hebt mogen uitvoeren, ja, dan moet ik misschien ook gewoon wel de andere versie draaien. Van niet de Black Album, maar van het S&M-album. Het album waar, dat is een dubbele live plaat. En die plaat is ook toen nog een keer opnieuw uitgebracht. Dat is een dikke vette hit geworden ook. Zullen we die dan doen met orkest? Dat is nog mooier misschien. Om de Black Album te vieren van Metallica, draaien we uit het S&M-album, Nothing Else Matters, live.

10 minuten voor 6 op Radio BNT. Metallica, Nothing Else Matters. De Symphony San Francisco Orchestra. Daar deden ze het samen mee. En dat is een dubbel album dat verschenen is in de jaren 90. Nadat de Black Album uitkwam in 1991. Dus eigenlijk een klein beetje gesmokkeld. Maar wel het album gevierd. En Paul misschien weer even teruggebracht naar Bemelen. Om dat optreden wat hij daar gedaan heeft met de harmonie. Onder begeleiding van elektrische gitaar en zangeres. Heeft hij dat mogen uitvoeren. Dat moet bijzonder geweest zijn. Dat kan niet anders. En daarom dan toch eventjes afgeweken van de Black Album. En deze versie gedraaid. Terwijl het origineel natuurlijk op de Black Album staat. 35 jaar oud, het album van Metallica. Dankjewel voor het sturen naar radiobnt.nl. En het is de ontgoeding van Metallica geweest. Hier via Radio BNT. Want in principe hoor je dat niet. Maar wat is dit mooie muziek. Wat is dit fantastisch. En dan deze uitvoering. Vrienden, vrienden, vrienden. Heerlijk. Op zo'n vrijdag 38 graden. Schiet mij maar lek. Alles komt goed. Het is vrijdag. Ook New Music Friday. Er komt veel nieuwe muziek uit. We gaan daar niet iets van draaien. Want vandaag is niet echt spectaculair. Er is een nieuwe single van Passenger. Nieuwe single van The Script. Nieuwe van Lil Kleine en Ronnie Flex. Dus dat is eigenlijk een beetje. Dat zijn een beetje de highlights die uitgekomen zijn. Nou goed, ik skip hem even. Want ook daarin is natuurlijk wel wat komkommertijd. Er komt ook niet zo heel veel uit. Dus dat is eigenlijk ook allemaal wel logisch. Dat het gewoon wel even genoemd wordt. Maar dat niet het allemaal gedraaid kan worden op de radio. Zo simpel is dat. Ander legendarisch album uit de kast getrokken. Geproduceerd door Quincy Jones. Het album Off the Wall. Off the Wall zelf staat daar uiteraard op. Don't Stop Till You Get Enough kwam uit eind jaren 70. En ook deze hit staat erop. Rock With You op Radio BNT. Michael Jackson.

Rock with you, Michael Jackson op Radio BNT. 6 voor 6, dubbele tijdmelding om te zenden, vrienden. En dit was hem, de middagshow voor vandaag. De middagshow voor deze hele week. 38 graden vanavond, daalt de temperatuur naar een graad of 19 vannacht. En morgen een paar graadjes minder dan vandaag. En er is ook kans op regen. En dat gaat wellicht in het weekend al een klein beetje vallen. En begin volgende week ook. Temperaturen gaan wat naar beneden. Dus op zich is dat ook wel weer lekker om wat beter te kunnen toeven. Want zo simpel is het ook. Geniet lekker van het weekend van BNT. De muziek van BNT is zo dadelijk na 6 uur zonder geklets en gelul. Maandagmorgen Erik Kreutzer om 7 uur. En maandagmiddag even naar 4 uur spreken we elkaar voor een nieuwe middagshow op Radio BNT. Geniet van je weekend en hou hem keihard. Dit is Snap.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we af alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.
3: Got it together, didn't we?

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In de beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers tot evacuatie. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest walgelijk en zeer ongepast. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet boorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

dit zijn de headlines uit het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren. Fastnet behoorde vandaag tot de grote winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5%. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In het beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden en in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Van Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl,

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden en in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Is een lekkere van Albert Heijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: En Busco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dichtbij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurdissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is